0: Heerlijke countryklanke van Sean Rowe met The Game. Darren Lam, geheerverlies en Middle of the Road, Bottoms Up. Nou, we speel eindelijk vir jou Avicii met Hey Brother. Maak jou draaier op eie bodem. Manuel Escocio's Fissies en Albert West van PJ Powers, Celebrate the Day. Een van my ginstringe, Journey met A Wheel in the Sky.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Die klanke van Ampi met Excel en Copperfield, So You Win Again. Is dit om nie David Copperfield nie, anders was hy weg. Nee, ek vir Rodney Foster, Nobody Wins, Lady Ace, Just a Kiss en Etienne Stein, Happy Days, Billy Forrest en Jelly, so Do You Love Me. En dan maak ek hier in die 80s met Tom Jones, A Minute of Your Time.
1: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Die klanke van Maywood met Circumstance en Christian Bartman met Beste Deel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dinsdagmôre is met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Westlife met If I Let You Go. As ek Willem Botha en Candy Benson met dit wat ons harte deel. Ons gaan voort met die klanke van Gabby Barrett met The Good Ones.

Hallo, gunsteling musiek heel dag lank hier by Bosveld Studio, Fleetwood Mac met Everywhere. Voor dit, Morgan Wallen met More Than My Hometown, en ek Corlia Botha, se gee jouself vir my. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281. Joe Black nou aan die beurt met die brug

En dis ons die nuwe uur betree hier by Bosveld Studio, Ryan Parra se Dolce Vita. Die tyd nou, 7 minute oor 6, en soos het weer eens goeiemôre en hartelijk welkom vir my Avlie Prozeski. Amper tyd vir volgens een verjaarsdag program. Eers muziek van Steve Hofmeyer en Liesel Pieters met Roy Seeu.

0: En daar is net een rij over die hart van goud, Abba, so Waterloo. Voor de Vamps met ou Cecilia, en ook Luanel, so wijs vir my.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Denver. Mike 2 wees, een botsing bij Denver. Dan ook een botsing plaasgevind op die NJ Noord bij John Foster, Rylaan. Braamfontein, Mike J Noord, druk verkeer op pad na Empire. In Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Galulies wisselaar. Dan ook een botsing op die N1 Suid by die Vlieënde Piering wisselaar. As ook een botsing op die N1 Noord na John Foster. Dan ook een botsing plaasgevind op die N1 Suid na Olifantsfontein weg. Issels in een voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. In City Deep, Heidelberg weg in een noordelike richting, verwag vertragings op pad na Pietstraat. In Centurion, Rooihuis Kral weg, verkeerslig getans by de werking by Lenschenlaan. Pretoria, Kwagga weg in een oostelike richting, een botsing by Transoranje weg. En dan ook op die Mabopane weg in een oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eskia, Paslele, Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

Hierdie is die middeloggendprogram van Boshaald 107.5, die muziek van Love en Trojan Horse. Smore van Eddie Dipnaar, welkom, lekker mee geselskap te hê. Op dinsdag behandel vir jou, goed, dankie ook Lee Prozeski. Die man is terug morgenoggend om 5:00 vir woensdag, middel van die weekse Boshaald ontbijt. Is hy 2 uur van jou uitfeest weer by vrijdag. Ek heb muziek van niemand anders, Steve Hofmeyr, een van die manse ouwe gunslinge. Hier is Waarmaker. MUZIEK

Hulle doen het saam mooi, ne? Scamble saam met Cordelia. En belofte is die titel van daar ene. Eternal Flame voor het, daar was een baie treffer geweest vir Bangles jare gelede, door in die 80er jare. En uit die in 23 minuut oor 10 by Bosal Stereo. Hier is Nicholas, Don't Stop the Car.

Every Little Thing Says Vrolik, Arlene Carter. Ons sal die hart van Gouda se Glee 5 maskers. En nou teen 21 minute voor 11 het ek hierdie van the VG's above. And beyond dit nie moes nader aan die jongste verkeersverslag.

Dit is die middeloggendprogram van Boshaal Stere amper 19 voor 12. Lee Nash, I need to be next to you. Cinema neem ons nader aan die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram. En hierdie een van hulle, I still think about you. You still think about me, huh?

0: Noodlanding Leani Meyer by Bosveld Stereo. Die tyd nou is 14 minute oor 12 by die Hart van Goud, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dit is Tony Orlando saam met Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree. Goeie goud by jou staanse met die hart van goud en ek het nou Afrikaanse musiek, dis John Rock Prophet saam met Ampie Silver and Gold.

Dis Annelie met Gevaar en jy luister na Bosveld 107.5 FM. Dis presies 20 minute oor 2 en klank uit die 90's, dis nou Mercy. Where do you go?

The Bellamy Brothers, Suzanne, 90 slanke wat die uur afskoop. Goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drefourie. Het gaan een lekker laaste uur wees en ek is bly dat jy ingeskakel is. Dankie. Dagbreek sê, die lewe is te kort.

0: Nou, ek moet sê, ek verhaal ook eens een beetje naar die Kaap op hierdie oomblik. Meer die tuinroutes omgeving. Ja. Baie besonders, nee, tuinroute, hey. Dat is allemaal mooi, jongens. Het mooie gedeeltes in ons land. Ons kyk so altyd na ander lande, ja, is mooi. En so. Maar ek ween, hey, ons het die tuinroute. Alle geval, dit is Amorey met mooie Kaap. Het ek gehoor van Morrissey met Every Day is Like Sunday? Nie hier nie. Hier is het dinsdag. Lekker. Dit is 14 minuten oor 5 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kilogram kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Laat my verstaan hoe een somer sommer so in die niet kan verdwijn en laat ons kijken.

0: Somer, somer so, en die niets kan verdwijn, en laat ons skyn. So onvanger.
1: Is die in Jordaan's een baie mooie sonvanger. Skryf dier Valiant Swart. En dan het ons ook gehad vir Chris de Burg se Separate Tables en hy kom uit Januarie 1992 wat hy bekend gestel is. Baie mooi liedjie daai ene van hom, nee. Ja, ek het nog nie weer telling gekry van die rugby nie, maar kom ons luister maar. Hier is Gerry Pretorius se Edelweiss.

status quo met rocking all over the world and nou het ons nou met die uur klaar te maak. Is dit America's I Need You en dan in die volgende uur tussen 8 en 9 is dit die nuwe bekendstellingsuur.

En is Sandra gewees met Silid Forever Maroon 5 uit die 90s en 2000s ook, ja, 2000s. She Will Be Loved, de Sandra se liedjie wat uit die 90s uitkom. Hier is Armand Hofmeyer met Liggies.

En wat is die stem van Franja Du Plessis in Oelala, net voor de Travis Tritt en Tyler Rhee Tritt, met Sometimes Love Just Ain't Enough. En dan het ek nie geluister na Blue System en na Romeo en Juliet. Ons het volgende ene wat op pad is, dat moet ook nogal denk aan Romeo en Juliet effect. En dit kom uit een rolprint uit, maar het is nie die enige titel Romeo en Juliet nie. Dit is wel een ander rolprint, wat die verzekering gaan herken as ek die sint begin speel. Jennifer Zamudio vat ons een ander waar ek in die eer gaan afrond. En dan is al sin het wat ek, elke keer as ek om op my lys het, wat ek sê, dis vir my baie vreemd, dat die sin het nie oor en oor gespeel word by trouwe nie. Daar is een rede hoekom ek so sê. Ga jy nou vertel wat ons luister, is eindelijk een plaaslike kunstenaar wat hom opgeneem het. Jennifer Zamudio en ek gaan jou kry, maar eers die ander sin het waarvan ek gepraat het. Sy naam is Brian Adams en hier is Please Forgive Me.

Dit was Rudy Miller wat ons dan aan die einde bring van hierdie uur se musiek met Wheel Rise. Atlantic Soul voor het met Always, Collective Soul's Run en hy mooie van Ed Jordan. Ek hoop jy het mooi geluister, is baie mooi, ne? To Have and To Hold. Ja, so die tyd aangebreek, ek en jy dalk rustig en ons sluit die dag af met die aandse oordenking en boodskap van collega Juan Pinar. Natasha Hubert, verwelkom dan die nuwe môre met Dankie Here. Die boodskap natuurlik van Juan Pinar en daarna my laaste uur wat ek saam met jou kan spandeer.

0: Brandewyn.
1: Ek weet nie hoe lang dit om vat om by sin te kom. Die eentjies wat swem kaalvoet in die Brandewyn. Nou ja, kom ons gaan aan met die muziek. Lia van my nader na die laaste deel van my uur met Maak My Lach. En dan nog een mooie, nou, Soul Asylum is a Runaway Train. Maar eers hierheen. Hoe gepas is hierdie snippie? Juice Newton, Angel of the Morning.

Die stem van Lia in Maak My Lach. Net voor het Soul Asylum en Runaway Train, Jules Newton het ons natuurlijk begin met die drenerij en Angel of the Morning. Ja, so beweeg ons al nader waar ek amper moet kom sê, tot ziens, en dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer op die woensdagmorgen. Alter Steart wat my nader so doen met spoorloos verdwijn, dan ek ook vir jou Jude's somerwijn, maar eers, kom so bykie na die nachtclubs toe. Dis mors nou woensdag. Sissy Catch. Hey, was een groote geweest, die vat my terug in tijd met Jump in My Car. Wat ek beslis binnenkort moet doen.

En dis wat presies wat ek nou gaan doen, spoorloos verdwyn. Dit was Alter Steart, net voor die Jute Somerwyn en Sissy Catch, Jump in My Car. Van my af Gilbert Bosch, ek moet nie self, ek moet nie gesin, vullig, bly gesond, liefde, groete van huis tot huis, indien op die paie reis, reis veilig en voorzichtig, so ook vir later, indien die dalk op pad werk toe is, of miskien dalk op pad huis toe is, morgen in die vroege oggend ure. Rudy gaan vir jou geselskap hou, tussen 1 en 5, en geniet sy muziek in sy geselskap. Van my af Gilbert Bosch, tot saterdagmiddag om 1 uur. Dan het ek en jy weer een afspraak vir die saterdagmiddag jou luid. Christopher Cross rond 3 uur af met All Right, en dan denk ek ook vir Enrique Delicious, Bailemos, en pretend as een hymn to her, maar eers Phil Collins. Tot saterdag, geniet jou woensdag, en alle sukses wat jy behaal, maak het die beste van alles. Phil Collins, you'll be my heart. Tot ziens.

Die klanke van Christopher Cross, All Right, wat hierdie uur afsluit. Enrique Iglesias net voordeel met Baila Mos en Pretenders, I'm to her. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek is by jy begin hierdie nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen, een heerlijke woensdagmorgen, een klein saterdag, met Seile se Latino Lover, Quentin Prinsloo se Cheers for Years, en Babe met The Drunken Sailor. Ek sê ook baie dankie aan Gilbert Bosch, wat jy sê heerlik geselskap gehad. Jy word tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.

loop in rigtings, maar haar hart weet was waar in noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgedrap, maar ons spook voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebou.